Word wakker op een akna, zwier van links naar rechts opzij. Ga overkop, help, stop, plots is het voorbij. Of nee, het was een pauze, en ik ben al terug vertrokken. Voor een ronde op de roetje van, snel van slag, stond naar brokken. Als een diep in de nacht met een gat in zijn hand, als een flik met de macht, met de honger naar meer. Zo vreet ik de woorden met huid, met haar, als een kind van de taal die zijn intake deed. Als een diep in de nacht met een gat in zijn hand, als een flik met de macht, met de honger naar meer. Zo vreet ik de woorden met huid, met haar. Mijn hoofd zat op springen, en ik denk er is een bom. Ik hoor hem langzaam tikken, en er is ook dat gebrom. Ik staar te veel de nagel, als de spijker op de kop. Mijn aars die baart een kabel, van de hals tot de strot. Trok. Ik heb vrienden en mijn maten, maar geen mens die ik vertel. Van de kraters en de gaten, en het branden onder vuil. Enkel zij die niet kennen, slechts het web dat ons verbinden. En de klanken die nu klinken, wordt het mythe of legende. Ik luister aan uw lippen en ik doe die move, zing dat lied. Vertel me wat je kwijt is in de nacht zonder rust. Morgen word ik wakker met een droom, gesust. De steden die we delen, de straten waar ik dwaal. Hoe we ons kunnen helen met een streel van de taal. Het dolen is nooit over en de doel wordt nooit behaald. Maar een stukje van de puzzel werd vannacht vertaald. Vannacht is haar nacht. Nu de ochtend gekomen is, zal niets meer hetzelfde zijn. Niets of niemand ontbreekt. De wereld ligt aan onze voeten, en we hebben het allemaal. De onmetelijke woede, het onbeschrijfelijk verdriet.

Een baardschouwspel rond me heen, malle molen, ik maal, ik kou. De wereld, mensen, kop tot teen. Soms bont gekleurd, maar meestal grauw. Maak onderscheid in hokjes, wat is juist en wat is fout. Tot het vallen van de blokjes en het falen van het goud. Maar vandaag... Vandaag is alles anders. Zie hoe de nacht de ochtend kust. Een man haast zich naar zijn werk. De nachtbraker rust.

wat het lijkt. Waar kinderen bloed drinken, als het koop dat zijn bereikt. Welkom in de nieuwe wereld, die vrede wordt geheten. Door wie niet kijkt, door wie niet kijkt.

Laag voelde voor of wachtstraat, u gint gezeep, begin verhaal, u gint de rook van wild gewoel, dat alles kan je dat gevoel. Welkom in een nieuwe wereld, die niet is wat die schijnt, die vrede wordt geheten. Laat ons winnen, laat ons gans opnieuw beginnen. Tabla razen met de cirk, we maken nieuwe zinnen. Als we potjes gaan betalen, dan gaan we ook de potjes breken. Vandaag is niks, vandaag slechts een teken. Als we worden uitgeknepen, gaan wij als Westen steken. Welkom in het Westen, sinds jaren eruit gekeken. Als we worden uitgeknepen, gaan wij als Westen steken. Welkom